altijd kon neer. Nu kan tongen, nu en, nu kan je op met der, kan je op met der, kan je op met der.